Als kan je niet kamat kurak. Als kan je niet kamat kurak. Lakhahun yara. Tuzha gade tora. Lakhahun yara. Tuzha gade tora. Dolyat kahin nyari samak.